Ik heb je al aan de rop, terwijl ik er ook eens aan het is dat pijpok, is mijn mipong, klikken hun stand en nu werken per neem de wereld. C'est pas vrai du tout. Que la. Que la. Que la.

Hij is zo veel te mensen geweest. Pas hem is zo mooi geweest. Haste and grab the waste. Horses. Horse. Backstroke willen. I'll let you make your mind up. Lick and drag.